Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan het lopen. Hier heb je 15...

0: Ik heb voor mij hier twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Dan geef je de energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: pusiste en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.